0: gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.
1: Waar

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonksveer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een enorme stunt van Kaap Verdi op het WK. Ze zijn door naar de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor de tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat de knock-outfase haalt. Hun volgende tegenstander is niet de minste, Argentinië, de huidige wereldkampioen. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt erop te laaien. Amerika viel gisteravond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Het Diaconessenziekenhuis in Utrecht heeft gisteren meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zelf zegt geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: This is Radio Freedom.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid woedt brand. Die is uitslaand en er komt veel rook vrij. De parkeergarage zit onder een woonblok vlakbij stadion De Kuip. De woningen zijn ontruimd en de bewoners worden opgevangen. Sommige bewoners worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben ingeademd. In Rotterdam wordt het WK-succes van Cape Verde op straat gevierd. Ze zijn door naar de volgende ronde door gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Bleef 0-0 en dat was genoeg. Auto's reden toeterend door de straat en er werd vuurwerk afgestoken. Er wonen honderden Kaapverdianen in Rotterdam en ook spelers komen er vandaan. Amerika heeft gisteravond en vannacht weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om opslaglocaties voor raketten, drones en radarsystemen. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord. En op een deel van de A15 bij Gorinchem is door de hitte het asfalt omhoog gekomen. Daarom wordt vanochtend een spoedreparatie gedaan. Automobilisten kunnen daar last van hebben, zegt Rijkswaterstaat. Tot vanmiddag 2 uur is richting Nijmegen maar 1 rijstrook open. Ook de A59 bij Raamsdonk-Sfeer wordt gerepareerd vanwege scheuren. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. België gaat als groepswinnaar door op het WK voetbal. De Belgen waren veel te sterk voor Nieuw-Zeeland en wonnen met 5-1. In de groep is ook Egypte door na een 1-1 gelijkspel tegen Iran. Als groepswinnaar ontloopt België in de volgende ronde wereldkampioen Argentinië. Dat wordt de tegenstander van Kaapverdië, want dat land is ook door. De Kaapverdianen plaatsten zich voor de knock-outfase door met 0-0 gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Na die stunt was het in Rotterdam direct groot feest. Mensen gingen met vlaggen de straat op en auto's reden toeterend rond. In Rotterdam woont een grote Kaapverdische gemeenschap en de WK-selectie van Kaapverdië telt 6 Rotterdamse spelers. In een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde stonden vanochtend meerdere auto's in brand. De garage is vlakbij flats en daarom werden tientallen woningen ontruimd. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand zou zijn ontstaan in een elektrische auto. Mensen werden nagekeken omdat ze misschien rook hadden ingeademd. Een automobilist op de A15 bij Gorinchem moet rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar 1 rijstrook open. En het is er extra druk omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. Dan het weer van Weer Online. Het kweek loopt weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien met ook onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand vanochtend in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Zo'n 150 bewoners uit de flat erboven werden geëvacueerd. Rond deze tijd kunnen ze weer naar huis. Brand ontstond waarschijnlijk in een elektrische auto. Het was groot feest in Rotterdam vannacht, nadat Kaapverdië zich had geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Tegen Saoedi-Arabië bleef het 0-0, genoeg om door te gaan. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en die gingen met vlaggen de straat op en reden toeterend rond. Ook België en Egypte zijn door naar de knock-outfase. De hele wedstrijd van Oranje tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag is door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Vrijwel iedereen bleef ook in de tweede helft hangen, blijkt uit nieuwe cijfers. Na de eerste 2 WK-wedstrijden van Oranje werd door ruim 4 miljoen voetbalfans gekeken, maar die werden 's avonds gespeeld. En wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. Dan het weer van Weer Online. Na een recordwarme nacht loopt het kwik weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien, met ook onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Goedemorgen. Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

Jonah Arbitrading, Drop the Pilot. Goedemorgen. Het is de slow start. We zijn inmiddels diep in juni aangekomen. Lekker hoor, de zomer van 2026. En hij moet voor een groot deel nog beginnen. Wel gewoon lekker veel zomerse muziek vandaag. Ook een beetje een gewoon lekkere, rustige start van de zomerdag. Janice Ian at 17. Hoor je na deze. En deze hoor je niet zo vaak. Is wel lekker. Frankie Valli op Ice Radio en Swear to God.

Ik dacht even, kijk in het hitdossier. Het dikke hitdossier dat met kerst is uitgekomen. Hoe hoog deze gekomen is van Janice Ian. En tot mijn verbazing heeft dit nooit in de tipparade of in de top 40 gestaan in Nederland. Terwijl het wel genoemd wordt als een van haar signature hits uit 1975. Janice Ian heeft tot 2022 muziek gemaakt. Toen kwam haar laatste album uit. Hield ze een afscheidstournee. En dat was de afsluiting van een muziekcarrière die in 1967 begon. Ze heeft vanaf haar 16e 55 jaar lang muziek gemaakt. Janice Ian, ik heb daar diep respect voor. Daryl Hall nu bij de Slow Start. And Stop Loving Me.

The National. Een band die ook alweer 25 jaar bestaat. Ik vind dit wel een van hun lekkerste nummers. I Need My Girl hebben we allemaal van. Je hoorde ook Daryl Hall niet samen met John Oates. Ik geloof dat dat nooit meer wat gaat worden tussen die twee, maar...

Volgens mijn radiocollega, onze man in Hongkong, Mark Scholz, bestaan guilty pleasures niet. En heb je alleen pleasures en moet je ze gewoon draaien als je het lekker vindt. En in die categorie, dus een guilty pleasure zonder guilty, gewoon een pleasure, valt deze wat mij betreft. Share I Found Someone hier op Ice Radio, waar we gewoon de zomer, jongens, de zomer van 2026. Het is vandaag 27 juni. We hebben echt nog heel veel lekker zomerweer voor ons te gaan. Dus geniet ervan. En ik hoop je een beetje zo aan het begin van je weekend in de goede modus te krijgen, zoals elke week. Straks echt nu twee lekkere popdivas achter elkaar. Een Nederlandse, Angela Groothuizen samen met The Root en Young Souls. En daarna Donna Summer.

vanaf vinyltje. Dinner with Gershwin uit 1987. Toen stond het maar 3 weken in de top 40. Het album waar het vanaf kwam, kwamen meer singles af. En niks werd een hit. En toen ging ze later nog met Stock, Aitken en Waterman in zee. Waar ze natuurlijk die enorme hit mee had. Met This Time I Know It's For Real. Jorah Donna Summer, overleden in 2012. Dit is Bears Den, Ice Radio, met Elysium.

0: Mumford & Sons, Lover of the Light. Afgelopen week was het de geboortedag van George Michael. Dat weet ik uit mijn hoofd, want hij en ik zijn op dezelfde dag jarig. Hij is van 1963. En het is ook trouwens dit jaar alweer 10 jaar geleden dat hij overleed. En dan vind ik het altijd wel fijn om iets van George Michael te draaien. Maar dan ook wel iets van George Michael wat ik nog nooit gedraaid heb. En toen kwam ik deze een paar weken geleden al tegen. Dus die had ik apart gezet. Het is een track van Rufus Wainwright. En George doet het live. Het heet Going to a Town. En hij kondigt hem zelf ook even aan.
1: This song is by a gentleman called Rufus Wainwright. It's called Going to a Town.

Bijna is het voorbij. Jouw slow start op deze zaterdag 27 juni 2026. We gaan op naar onze man in Hongkong, Mark Schulz. En tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Nog eentje. En wat mij betreft deze van Mark Schulz. Hero, Family of the Year. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Veteranendag. In de Grote Kerk in Den Haag is straks vanaf 10:30 een bijeenkomst. Daar zijn ook koning Willem-Alexander en premier Jette bij. Vanwege de hitte gaat het traditionele défilé met duizenden veteranen niet door. Vorig jaar werd het ook al afgelast en dat had te maken met een NAVO-top in Den Haag. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd, mogen weer terug. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam mogen even niet meer aan het werk. Ze waren naar huis gegaan, terwijl binnen nog een kind van 1 lag te slapen. Volgens meerdere media hadden ze het ventje over het hoofd gezien. Toen zijn ouders voor een dichte deur stonden, schakelden ze de politie in. Het kind mankeerde niks. En België is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De Belgen overklasten Nieuw-Zeeland met 5-1. Als groepswinnaar ontloopt België daarmee Argentinië. Dat land is wel de volgende tegenstander van Kaapverdië, dat na 0-0 tegen Saudi-Arabië ook doorgaat. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, was het groot feest op straat. Dan het weer van Weer Online. Wordt weer flink warm vandaag met 30 tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, rond de 28 graden. Verder wisselen wolken, zon en een paar buien elkaar af. Vooral vanavond kan er veel regen vallen met hagel en onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hong Kong.

Ik weet precies uit welk jaar dit nummer is. Skinny van het album The Weeknd. De track is Failure. Gewoon een geweldig groep. Ik had net mijn eerste huis gekocht in Haarlem aan de Jan Gijzenkade. En ik was aan het klussen. Ja, jezus. Moet ik ook niet meer aan denken dat ik dat nog doe. En dan was dit op de radio af en toe. En dan zet ik het heel hard. En dan het lege huis natuurlijk. Met gewoon alles nog. Geen tapijt, niks. Dus het galmde extra hard. Helemaal goed. Fijn. Goedemorgen. Good morning. Jozan, zoals hier in Hongkong zeggen. Fijn dat je ingeschakeld bent. Uurtje 2 van het drieluik hier op de zaterdagochtend. Dankjewel, Ton, voor het uurtje hiervoor. En straks is DJ Red, die doet het afsluiten van uurtje nummer 3. En er is een flink onweer net losgebarsten boven mijn hoofd. Dus misschien hoor je wat rommelen en ratelen van de regen. Maar het past allemaal gewoon maar bij de show. Dan ga ik van Skinny naar... Ach, dat vind ik ook zo leuk. Always something there to remind me. Maar dan de uitvoering van The Naked Eyes.

grote kerstbellen. En ik vind het zo'n geweldig, heerlijk, bombastisch nummer. Naked Eyes. In 1983 hadden zij een hitje ermee. Het is oorspronkelijk gewoon van Hal David en Burt Bacharach geschreven voor Dionne Warwick. En ook mooi, maar wat zoeter. Dit vind ik de geweldigste uitvoering. Geweldig stuk, kan je dat zeggen? Nou, ik heb het net gedaan. Dan ga ik naar deze. Vind ik ook leuk. Giving It Up For Your Love, Delbert McClinton.

super vette funky, die funky bass, zeggen het zelf wel deze track. Ach, ontzettend goed. Altijd leuk, Fishbone hier op Ice Radio, Boning in the Boneyard van het album Truth and Soul. Ga dat album checken, allemaal leuke dingen. Vliegt wel alle kanten op hoor, maar dat vind ik ook erg geinig van ze. Ja, dan ga ik nu iets doen, het is een kwartier van de show, maar het is zo ontzettend goed. Het is Sly Fifth Ave, ofwel Sly Fifth Avenue. En die heeft een aantal bewerkingen gedaan van Dr. Dre nummers. En degene die ik het allercoolste vind is deze Let Me Ride. Maar het is ja, een kwartier. Het is Isaac Hayes-achtig. Maar ik vind het zo mooi. Dus ik ga hem toch gewoon helemaal...

Ik hoop dat je de moeite waard vond. Let me ride. Sly Fifth Ave. Dat is gewoon Sly en dan 5-T-H-A-V-E als je het wil opzoeken. Heel erg gaaf. Prachtig mooi gedaan. Nou, je hebt allemaal wel, denk ik, die soundtrack. Heel veel mensen zullen die in de kast hebben staan. Van Judgment Night. Onlangs draaide DJ Reds er ook nog een track van. Waarin metal groepen gingen samenwerken met hip-hop act. Heel erg cool. Er is nog een keer zoiets gedaan voor de film Spawn. Daar gingen electronic duo's of bands werken met ook weer metal bands. En daar kwamen hele geinige dingen uit. Het is niet zo cool als Judgment Night, maar er staan een aantal hele goede op. Onder andere Metallica's Kirk Hammett. Die ging samenwerken met Orbital. Satan!

Ik had misschien moeten waarschuwen dat het snoeihard was. Het staat er horend, maar goed. Satan, Kirk Hammett, samen met Orbital. Ik vind het heel erg gaaf. Even helemaal iets anders doen. Deze track, Sinceridad van Riccardo Cocciante. Mooie Italiaanse muziek. Het contrast kan eigenlijk niet groter zijn met de track die ik hiervoor net draaide.

niets mis met moderne country. Ik draai hier Brad Paisley hier op Ice Radio. Off Road heet de track. Het is van die muziek die je gewoon in de auto moet luisteren. Waar je over die eindeloze wegen rijdt van dat land wat tegenwoordig helemaal fucked up is. Ik denk dat Amerikanen tegenwoordig de meest gehate personen op de wereld zijn. Maar goed, het zijn er maar een paar die zo rare dingen doen. Er zijn ook heel veel mensen die hartstikke leuk zijn. En ook zich kapot schamen wat wordt allemaal daar gebeurd. Ik wou dat ik er weer een keer heen kom. Maar zolang de Orange Manager er zit, ga ik er niet heen. Dan ga ik naar Prince. Prince die heeft waanzinnige dingen gedaan. Ik heb bijna alles van hem in de kast staan. Is er een paar zo ergens in die jaren nul kwam er toch wel heel vaak iets uit waarvan je dacht van moah, stond er wel één of twee coole tracks op, verder niet. Maar toen kwam je eventjes met zo'n rijtje Musicality, Planet Earth, 3121, dat was allemaal heel erg gaaf. En Musicology, die heb ik hier uit de kast gepakt en ik ga gewoon de titeltrack draaien.

Rap en de vrouwen werd in de jaren 80, 90 altijd een beetje laagdunkend over gedaan, vond ik. Terwijl deze Queen Latifah geweldig is. Ik heb twee albums van haar in de kast staan. Ik vind het allemaal goed. Dit was Dance For Me met, nou, je hoorde een leuk stukje Sly en Family Stone sampletje erin. Nou goed, dan ga ik afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga het stukje overdragen naar Haarlem AA023. Hij zit klaar in Schalkwijk in de bovenkamer voor het derde stukje van de drie luik hier op de zaterdagochtend, DJ Rats. En de track die ik naar hem toe ga draaien is deze hele mooie track van Amy Winehouse. Iedereen heeft het altijd over Back in Black, dat tweede album van haar. Maar dat eerste album, Frank, hoor je nooit iemand over. Daar draait nooit iemand ene track van. En daar vind ik eigenlijk haar allerbeste nummer op staan. Dat is deze Stronger Than Me.

0: it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben weer een regionale superhittegolf te pakken, meldt Weer Online. In het Limburgse El is het warmer dan 30 graden en daarmee is sprake van een superhittegolf. Daarvoor moet het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden zijn, waarvan 3 boven de 35 graden. De laatste regionale superhittegolf was in 2020 in Zuidoost-Nederland. In Den Haag is de aangepaste Veteranendag begonnen. In de Grote Kerk is nu een bijeenkomst met koning Willem-Alexander en premier Jette houdt een toespraak. Vanwege de hitte zijn alle buitenactiviteiten afgelast. Een manifestatie op het Malieveld en ook het traditionele défilé met duizenden veteranen gaan niet door. Apple wil geheugenchips kopen bij een chipsfabrikant in China die op de zwarte lijst staat van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Financial Times heeft de fabrikant banden met het Chinese leger. Door duurdere geheugenchips zegt Apple dat MacBooks en iPads ook duurder worden. Dus een goedkopere leverancier zou een uitkomst zijn. En voetballer Wout Weghorst verhaalt Ajax voor FC Twente. Op de eigen site meldt Twente dat hij een contract tekent voor 2 jaar. Trainer Erik ten Hag zegt enorm trots te zijn dat hij bij zijn club gaat voetballen. Nu zit Weghorst met het Nederlands elftal op het WK. Zelf noemt hij de transfer een buitenkans. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw erg warm vandaag met 30 tot 36 graden. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Later vandaag stijgt vanuit het zuiden de kans op flinke onweersbuien, met hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP nieuws.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu DJ Rad.

0: Good morning. Ja, met Bob Marley beginnen. Met het zweet op de rug waarschijnlijk. Bij jou ook. It is hier in de Rats Radio Studio. Het is altijd zaterdagochtend dat ik met mijn kids wat doe. Dus dan neem ik het op vrijdagavond laat. Maar... ja, man. Het is een... de nacht van donderdag en vrijdag was een hele hete, hè? Dat weet je nog. Het is nu vrijdagochtend. Ik denk dat ik nu ook wel weer kan zeggen... Oh my god. Het is warm. Maar het is bij mij nu vrijdagochtend. En dat is die ongelofelijke dag die zal gaan plaatsvinden, denk ik. Het is nu al echt inderdaad zo heet. Ik moet er eigenlijk helemaal niet over beginnen ook. Maar ik dacht, neem toch eventjes de Rats Radio Show nu alvast op. Ik hoop dat het ook... Oké, met je is dit weer, hè? Jeetje mina. Het is toch eigenlijk temperaturen die je volgens mij geen eens op vakantie meemaakt. Als je, weet ik veel, in Spanje of in Griekenland loopt. Maar ja, dan zijn de omstandigheden daar ook naar dat je wel wat meer verkoeling hebt. Zeg maar, met een zwembad en een zee dichtbij. En veel schaduw en koude drankjes. En hier ben je toch gewoon een beetje aan het leven. Ongelooflijk. Ik denk dat we hier nog wel lang op terugkijken. Van wauw, dat was wat. Vrienden, de Rats Radio Show. Goedemorgen. Het is gewoon zaterdag natuurlijk. Als ik dit ook beluister. En ik hoop dat je er fijn bij zit deze zaterdagochtend. Dankjewel Mark voor al je fijne songs. Ik heb Mark en daarvoor Ton natuurlijk ook. Maar ik heb Mark afgelopen dinsdag gezien in Haarlem. Hij was eventjes hier in Nederland. En dan hebben we altijd even een kleine afspraak. En natuurlijk. En we gingen even naar ons favoriete plekje in Haarlem. Het eetcafé Bruxelles. Hebben we even een daghapje genomen. Want Mark kwam er vroeger vaak. Ik ook. Dus dat is even for all time's sake. Het was heerlijk om Mark even te zien. Ik spreek hem vaak op de app. Bijna dagelijks wel. Even een berichtje. Maar natuurlijk, wat hij zelf ook al zegt. Hij zit in Hongkong. Dus ik zie hem niet veel. En het was heel fijn om hem even te zien. Te spreken. Dus Mark. Fijn man. Vrienden, de Rats Radio Show. Laten we fijne muziek draaien. Jeetje mina.
1: Hi, my name is Stereo Mike.
0: Dit is Brand Van 3000 Drinking in LA.
2: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. But you can all know it.

En dat kan je echt wel letterlijk zeggen nu. Het is deze vrijdag natuurlijk de heetste van ever. Schijnt het te zijn. Het is ontzettend leuk. Even een kijkje. Er zullen meer ouders dit hebben. Of kennen. Het is nu de tijd van dat sommige kids van de lagere school of gaan naar de middelbare. En dat is bij mijn jongste gebeurd. Sam. En die had gisteravond, donderdagavond, ook Bloody Hot in de aula. De musical. En dat was een ontzettende leuke musical. De Tijdmachine. Sam had er zelf ook veel aan meegeschreven. Een goede rol had hij ook. En posters gemaakt op zijn computer, wat hij zo goed kan. Het was echt een hele gaaf eigenlijk. Want vooral dat ze de Tijdmachine, het verhaal was. Ik zou er gewoon een Netflix-serie van maken. Kids op een soort museum voor de kunst. Maar dat is dan, speelt zich af in 3020. Ja. En een paar van die kids duiken toch die tijdmachine in. Suske en Wiske, Barabas-stijl, zeg maar. Alleen, ik weet niet of ze dat kennen, Suske en Wiske. Maar ja, grappig. En dan komen ze bijvoorbeeld in de oudheid terecht. Op wat verschillende plekken. Maar ook bijvoorbeeld komen ze wat zijn dat, mondkapjes? We zijn helemaal in 2020. Net voor de corona. Ik vond het wel bijzonder dat ze dat zo erin verwerkten. En Sam schreef dat ook, schreef eraan mee. Heel tof. Om te zien. En School's Out, dacht ik gisteren. Vandaag zou de school echt oud zijn. Dan zouden ze de school uitspringen. Dat is een paar jaar geleden met mijn zoon Daan ook gebeurd. Dezelfde school. Het is de school die echt hier schuin achter mij zit. Maar dat gaat vandaag niet door. Alle scholen zijn dicht vanwege de code rood. Dus Sam zit beneden. Ik zit boven. En School's Out forever. We waren afgelopen week ook op zijn nieuwe school. Zijn moeder en ik. En hij. En het was bijzonder. Gisteravond was Daan er trouwens ook bij de musical. Het was heel tof. We waren met z'n vieren. En een nieuwe school in Heemstede. Een leuke school. Maar ik zag dat je het ook wel spannend vond. Ja, I can imagine. Mooi om zo'n nieuwe fase in zijn leven te zien. Nou, dan draai ik dit nummer Road to Nowhere. Dat is misschien een beetje gek qua titel. Maar het is ook een Road to Nowhere. Niets staat vast. Maar gaat wel naar de nieuwe school toe. En dat is tof. Maar School's Out for a lot of kids.

Oh my goodness, het is toch een van de meest bijzondere kerels in de music. David Byrne van de Talking Heads, Road to Nowhere. Vrienden, ik had het net even over mijn kids. Het volgende, ik ben er volgende week niet. Ik vertrek kort na het weekend. Maandagochtend, maar even kijken hoe dat gaat. Vertrek ik met mijn lieve zoon Sam. En ook Daan, ja, met z'n drietjes gaan we naar Winterberg. Ik ben er verleden jaar al geweest met Daan. Dat was heel fijn om daar met hem te zijn. Het is een prikkelarme, zachte omgeving, vol bos en prachtig. En Sam gaat ook mee, dat is hartstikke leuk. We gaan er een weekje heen. Ik ben daar tot en met vrijdag dan. Ik moet even kijken of ik dan op betijds terug ben om de Rats Radio Show dan nog te recorden. Als ik er niet ben, moet ik even met Mark en Ton ook overleggen. Soms dan kunnen ze wel eens even een beetje inspringen, maar misschien ook niet. Als je dit luistert en volgende week je ziet geen show bij de Here It Is, of het is om 12 uur de jukebox van Ice Radio, wat altijd ook fijne tracks is, maar niet mijn rats erbij, dan is dat nog het geval. Dan is er gewoon nog eventjes geen tijd geweest. Dan hebben we het rustig aangedaan om terug te komen. Dus dat is volgende week. Ik kijk er erg naar uit trouwens. Ik heb gezien dat het een graad of 20 wordt. En af en toe wat bewolking. Zelfs af en toe een buitje. Maar heerlijk om daar te lopen. In Winterberg. Smallenberg is het. Dan ben ik een weekje nog aan het werk. En dan ben ik ook zelf twee weekjes vrij. En op het programma. En daar kijk ik wel heel erg naar uit. Kan ik zo meteen ook wel eventjes zeggen dat het... Nee, ik ga niks zeggen over de meditatie die ik met de boys doe. Gisteravond, donderdagavond, vanwege de musical... We zitten iedere donderdagavond bij elkaar. Met z'n vierde. Dat was de eerste keer de weken voor. Dat was ontzettend fijn om te doen. Maar kon gisteren niet. Dus we doen dat vanavond op zaterdagavond... En waarom zeg ik dat? Oh ja, want het programma waar ik zelf heen ga is een hele week vol stilte, retreat met meditatie en allemaal zaken die in die week voorbij komen, zoals ademhaling, verschillende vormen van yoga. Ik heb gehoord van mensen dat echt een behoorlijk fijne verdieping is. En

geweldig. Dusty Springfield. Ze is al echt al volgens mij al meer dan 25 jaar niet meer onder ons. Wat een icoon, wat een style, wat een stem. Dusty Springfield, little by little, uit deep in the 60s. Geweldig. Over geweldig gesproken. Ik weet niet of er vrienden van de Rats Radio Show naar Pinkpop zijn geweest. Dat is voor mij al heel lang geleden, diep in de 90s. Maar het is natuurlijk een fantastisch mooi festival. Yes, met ontdekkingen, maar ook veel gevestigde namen. En ik keek afgelopen zaterdagavond naar de livestream die om 10 uur begon. Dus volgens mij was het echt... echt live. Ik vond amazing. The Cure. Die zijn al jarenlang. En die zijn natuurlijk al hun hele band bestaan ontzettend goed. Maar ik weet niet. Dit is zo goed. Ik zat echt te kijken door dat schermpje. En daar ben je er weliswaar niet bij. Maar het kwam ongelooflijk over. Robert Smith. Die bij de endsong aan het eind. Prachtig. Maar die hele opbouw van die set. Ontzettend mooi. De muzikanten met die bassist die nog een beetje zeg maar een soort van beweegt. Totaal stilstaande keyboard. Robert Smith al heel lang hetzelfde look. Alleen nu in de oudere vorm. Maar de songs, hoe ze het brengen, hoe ze het spelen. Er zit zoveel in. Zoveel gevoel. Wat muziek ook moet hebben. Ik vond het echt werkelijk waar fenomenaal. En alles wat ik de afgelopen jaren van ze zie is fenomenaal. Daarvoor was het ook goed. Maar oh man, die boys zijn in de vorm van hun leven. Terwijl ze al zo lang bezig zijn. Het is fantastisch om te zien. Tuurlijk draai ik dan even The Cure. Love Song.

zo zitten beluisteren en denken van wat is het nou dat ik dit zo goed vind? Ik denk dat het ook komt door hoe mooi ik het vind, de teksten, maar dat je het ook echt gelooft als hij dat zingt. However far away, I will always love you. Ja, prachtig. Hij zet schitterend gevoel wat je kan hebben om. Dat je denkt, ja, zo zit het. En dan prachtig. Zoveel gevoel, zoveel gebaar. Prachtig, prachtig, prachtig. Love Song van The Cure. Wat ik trouwens ook wel te gek vind. Omdat ik dan ook... Ik zat zelfs nog even wat songs na te kijken. Dat ik ze nog even wilde zien. En dan heb je op je algoritme natuurlijk meer Cure in één keer. En toen zag ik ook met Olivia Rodriguez. Die volgens mij... dat is een onwijs grote ster. En daar zingt hij dan ook mee. En dan deed hij Friday I'm In Love met haar. Was haar ook heel tof. En dus toen stond hij er een soort van vrolijk bij. Niet dat hij er normaal niet is, maar Robert Smith. Was ontzettend leuk om te zien. Moet je maar eens kijken. Olivia Rodriguez en Robert Smith. Was van de week ergens op een groot festival. Ja, hey vrienden. De Rats Radio Show is hier in extreme temperaturen. Als je net inschakelt. Het is zaterdagochtend en dan is het volgens mij nog steeds heet. Maar het zou zomaar kunnen dat er vanavond een ongelooflijk onweer losbarst. Zoals verleden week. Oh, wat een luchten waren dat toch. Hè? Maar het is zaterdagochtend met mijn boys natuurlijk. Dus vrijdag even wat opnemen. Ik denk ik doe het maar eventjes in de ochtend. Maar het is echt zo verschrikkelijk heet. Maar ik hoef het niet te zeggen, want we weten het allemaal. Heet, hè? Ja, heet. Ik weet het. Maar dit is echt krankzinnig, man. Ik zit echt net te denken van deze temperatuur heb ik volgens mij in mijn gevoel hier in Nederland nog niet meegemaakt. Ja, ik kan me wel herinneren dat er wat hete dagen waren, maar dit is zo extreem. Dit is wat je normaal inderdaad echt alleen in de zuidelijke, diepe regionen volgens mij ervaart. Ik heb dit ook wel een paar keer gehad op Griekenland, deze temperaturen. Maar ja, weet je, dan zit je er toch heel anders bij. Vrienden, als je het vandaag ook nog heet hebt, keep it cool. Ja. Ah, dit is leuk. Dance Hall Days, Wang Chung. Fijn dat je erbij

fijn om deze te luisteren. Oh, wat een heerlijke plaat om op te bewegen. Heel zachtjes met dit weer. Pop Life van Prince. Gaaf hoe dat nummer weer terugkomt naar, die, naar dat mooie, mooie stukje. Vrienden, de Rats Radio Show. Wat fijn dat je erbij bent. Het is... ik kan wel een paar mooie songs draaien. Ja, zoals deze man. Ja, hier heb ik zin in dit nummer. Fantastisch wat hij natuurlijk met Soft Cell. Deze is daar trouwens op zijn... Tears Run Rings. Ik dacht eigenlijk dat het ook van Soft Cell was. Maar dat is Mark Almond van Soft Cell. Fantastische, fijne kerel. Want ik heb hem een keer gezien in het patronaat. Ik denk een jaar of... 3-4 geleden. Ontzettende leuke, onderhoudende, wat zeg ik nou? Gewoon een hele leuke vent op het podium. Met toffe verhalen. En ja, natuurlijk die fantastische songs, waaronder deze. Tof om te zien. Vrienden, fijn dat je erbij bent op deze ontzettende hete voor jou zaterdagochtend. Ja.

beautiful morning. Wauw, wat een leuke song deze van de Boo Radleys. Wake up, boo. Vrienden, ik heb eigenlijk geen tijd meer om een volgende lange track te draaien. Ja, dan draai ik gewoon deze heerlijke eind-instrumental van de Funk Brothers, Nowhere to Run. De eindtune van de Rats Radio Show. Ik voel zometeen André Dortmund na 12 uur. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Ik zeg even in alle eerlijkheid nog, mocht je net inschakelen, of ik er volgende week ben, weet ik niet. Ik kom vrijdagavond terug uit Winterberg met mijn twee jongens. Als ik dan nog tijd genoeg heb, dan ben ik er voor de Rats Radio Show. En anders is het allemaal wat later geworden. Dan weet je dat. Hey, het is zaterdagochtend, een warme dag. En I know, want het is hier vrijdag, wat ik al zei. Ik trek even weer een schoon shirt aan. En ik wens je veel koelte. Blijf dicht bij jezelf. Doe rustig aan. Drink water. En heb een heel fijn weekend. Ja man, ik zei tegen Sam ook. Ik zei, weet je, ik zeg over 2-3 maanden. Dan, nou, dat is wel overdreven. Maar over 4-5 maanden. Dan is het bijna weer donker, zei ik gisteravond tegen hem. En lopen we met regenjassen aan. Met de kraag omhoog. Dus ja, het is toch wat. Vrienden, good morning. Heb een fijne dag. Hele dikke knuffel. En hey, ik zeg het één keer eventjes. Ontzettend welgemeend natuurlijk. Ja, fijn dat je luisterde. Het is means the world to me. Dankjewel, dankjewel. Bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette heeft in zijn toespraak op Veteranendag in Den Haag stilgestaan bij het niet doorgaan van het defilé vanwege de hitte. Ik kan me voorstellen dat jullie wel voor hetere vuren hebben gestaan. Maar zorgen voor elkaars veiligheid betekent soms ook moeilijke keuzes maken, zei Jette. Ook de koning was bij de bijeenkomst. Niet eerder was er zo vroeg in het jaar een regionale superhittegolf als nu. In Limburg steeg het kwik rond 10 uur boven de 30 graden, waarmee de superhittegolf een feit was. Daarvan is sprake bij 5 dagen van minstens 30 graden, waarvan 3 van minstens 35. De laatste regionale superhittegolf was 6 jaar geleden, toen in augustus. Het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen blijft maar stijgen. Bijna 17.500 hebben zich nu gemeld. Dat is een forse stijging van wat we normaal zien, zegt de Noorse orgaandonatiestichting. Het komt allemaal door kroonprinses Mette Marit. Zij heeft pas een longtransplantatie gehad. En FC Twente is trots op de komst van aanvaller Wout Weghorst. De Ajax-spits tekent een contract voor 2 jaar bij de club uit Enschede. Hij zit nu bij het Nederlands elftal op het WK. Weghorst was ooit Twente-supporter. Dat ik daar nu mag voetballen, maakt de cirkel rond, zegt hij op de site van FC Twente. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw erg warm, met vanmiddag 30 tot 36 graden. Aan de kust minder warm. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanavond kans op flinke onweersbuien, met hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: The Music Garden.

Ze zijn opgericht in 1971 en ze zijn nog steeds actief in de muziek, hoor. Ja. Manfred's Man's Earth Band, Spirits in the Night. We kennen ze natuurlijk ook nog wel van Blinded by the Light en zo. En ik heet je van harte welkom bij deze aflevering, deze nieuwe aflevering van The Music Garden hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Met straks op het half uur weer een blues van de bovenste plank. En we hebben een nieuw rubriekje. De Vreemde Eend, die hoor je straks ook, ja. Muziek onderweg van Paul Young, Oasis, James Bay, The Beatles en dit is Kayak. Uit ver vervlogen tijden. Want to be mine.

Als ik zo eens naar buiten kijk, inderdaad, hè, Waiting on a Sunny Day. Dit was Bruce Springsteen hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En als het reetje op de bak is, ja, je raadt het al, iets van de Beatles.

Lekker, hè? Gaat er altijd wel in. Love of the Common People, Paul Young. Half jaren 80, grote hit voor hem. Daarvoor nog Nickelback. When We Stand Together. En als eerste in het rijtje van drie, The Beatles en Bad Boy hier op Ice Radio. Geen playlist, maar pas.

0: jij DJ worden? Op Ice Radio?
1: Hell yeah.
0: Ja, dat kan.
2: How cool is this?
0: Stuur een demo.
2: Don't wait another second.
0: Van maximaal 2 minuten. Naar info @iceradio.nl.

0: James Bay op Ice Radio. En as daarvoor nog Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Blues van de bovenste plank.
0: Suggesties voor een goede bluesplaat zijn welkom hoor. Stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl. Gewoon een goede bluesplaat. Geen probleem. Ik draai hem gewoon mee. Ja. Deze week in de blues van de bovenste plank. Bullfrog Blues Machine. When your life is a lie.
2: Some people don't like the truth.

You're telling lies. You're telling lies.

Deze week in de blues van de bovenste plank. Bullfrog, Blues Machine en When Your Life Is A Lie. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is iOS. Is ook schitterend. Iedereen.

en Dave Stewart natuurlijk. Maakten ze liedjes onder de naam The Eurythmics. Dit was een grote hit van hun uit de jaren 80. Who's That Girl hier op Ice Radio? Geen playlist, maar passie. En dit is de begintune van natuurlijk van Friends. Ja, ik leuk plaatje. Denk, kom, we draaien hem gewoon even mee. The Rembrandts, I'll Be There For You.

Won't You Stay? Leuk plaatje toch? Ja, Chris Hoordijk, hij komt uit Wageningen, deed in 2011 mee met The Voice of Holland. Heeft één klein hitje gehad, deze dus, Won't You Stay in 2012. En daarna nooit meer iets van gehoord. En ja, daarvoor nog de Rembrandts hier op Ice en I'll Be There For You. Zometeen De Vreemde Eend. Maar eerst even deze nog, van de Rolling Stones, Emotional Rescue.

0: Emotional Rescue van The Stones. Nou, voordat we gaan beginnen naar De Vreemde Eend, ga ik het een klein beetje uitleggen wat het dan precies is. Het is eigenlijk een groep of een zanger of een zangeres die net iets buiten de boot valt. Hè? Die een beetje anders klinkt dan de anderen. Niet de doorsnee vijver waar iedereen in zit te vijven, zit te vissen van de popmuziek. Maar die net even wat andere muziek maakt. Nou, komt ie.
1: De Vreemde Eend.
0: IJsland staat bekend om vulkanen, geizers en deze zangeres. Met haar bijzondere stem en experimentele muziek creëert ze een compleet eigen universum. Elektronica, strijkers, natuurgeluiden, alles kan bij haar. En daarom zwemt ze vandaag als bijzondere vreemde eend hier door de Music Garden. Dit is Björk en Human Behavior.
1: De Vreemde Eend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Voor 4 provincies geldt vanaf 8 uur vanavond code oranje vanwege zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Volgens het KNMI kunnen de buien met grote hagelstenen, zware windstoten en veel regen voor overlast en schade zorgen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Het Nederlandse USAR-reddingsteam is vannacht aangekomen in Venezuela. Met 8 speurhonden gaan ze helpen zoeken naar slachtoffers van de aardbeving van deze week. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar zal naar verwachting flink oplopen. Er zou nog naar 50.000 slachtoffers worden gezocht. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig dicht. Wordt eerst gekeken of de constructie nog stabiel is, zegt de gemeente. De brand ontstond in een elektrische auto en sloeg over naar 4 andere auto's. Zo'n 150 bewoners van de flat erboven werden geëvacueerd, maar vrijwel iedereen is weer thuis. En de Pathé-bioscoop hebben gisteren dankzij de hitte een topdag gedraaid. Veel mensen pakten een filmpje in de met airco gekoelde zalen. Pathé verkocht zo'n 65.000 kaartjes, het dubbele aantal van een normale vrijdag. Omdat veel scholen dicht waren, waren er tientallen extra middagvoorstellingen. Dan het weer van Weer Online. Tropische temperaturen, 30 graden langs de kust tot 36 in het zuidoosten en een mix van wolken, zon en een enkele bui. Vanavond in het zuiden en oosten hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Daar geldt code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: The Music Garden.

leggen. En het is nooit wat geworden. Dat is altijd zo. Als ik het een leuk plaatje vind, dan wordt het nooit wat. Here's Johnny en Idle White. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Welkom in het tweede gedeelte van de Music Garden. Muziek onderweg van Eels, Hollow Notes, Radiohead, Earth, Wind & Fire, Keen. En nu even lekker een oude disco stampen van Viola Willis.

Ja, zoals je van ons gewend bent hier bij Ice Radio, vliegen we van links naar rechts, hè, qua muziekgenres. Eels, Where I'm From en daarvan nog Toto, I Will Remember hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En we vliegen weer de andere kant op. Dit is Stevie Wonder.

80 waren ze echt rete populair, deze twee heren, Hall & Oates. En de laatste jaren, de laatste 15 jaar hebben ze flink ruzie hoor. Echt rechtszaken van tijdens je optreden mag jij dit liedje niet doen, want dat heb ik geschreven. Of ik had daar 80% van geschreven. Echt een hoop gezeur, ze vliegen elkaar constant in de haren. Maar wat hebben ze een prachtige muziek gemaakt. De Hall & Oates dus. En I Can't Go For That. En daarvoor nog Stevie Wonder. En Yesterday, Me, Yester, You, Yesterday. Moet het wel goed zeggen, Dreetje? Ja. Muziek onderweg van Earth, Wind & Fire. Got to Get You In Between My Life. Geschreven door The Beatles natuurlijk. En dit is Radiohead. Street Spirit. Fade Out op Ice.

Ja, dat hadden de Beatles nooit gedacht, hè, dat die nog een keer gecoverd zou worden. Een jaartje of 10 later door Earth, Wind & Fire. Got to get you into my life. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen weer een blues van de bovenste plank. Maar eerst Keen.

0: bovenste plank.
1: In het vorige uur draaiden we ook al een plaat van hun, van de Bullfrog Blues Machine. En dit uur doen we Same World, Different Colors.

Machine hier op Ice Radio. Gooit u hem daar, meneer. Dank u wel. Same world, different colors hier op Ice Radio dus, hè. Suggesties voor een bluesplaat? Welkom hoor. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl voor een goede bluesplaat. Muziek onderweg van Cream, Tina Turner, Olita Adams. Nog een double shot gaan we ook nog doen. En ken je deze nog? Dit is My Tie.

natuurlijk haal je de Bond sound er gewoon uit. Hè. Tina Turner, Golden Eye hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Daarvoor nog Olita Adams en The Window of Hope. Zometeen weer een double shot. Twee platen met een bepaalde overeenkomst. Deze week is die ingestuurd door Peter. Dankjewel Peter voor het insturen. Tot die tijd nog even deze gouden ouwe van Cream. Natuurlijk met Eric Clapton. White Room.

0: Double Shot.
1: Dat zei ik net ook al, twee platen met een bepaalde overeenkomst. Die zitten in deze rubriek, de Double Shot. En deze week is die ingestuurd door Peter. Heb jij een leuke plaat met twee leuke platen met een overeenkomst? Laat het me gewoon weten. Het mag gewoon heel simpel zijn, hoor. Dat is deze week ook. Zometeen de Beatles. Oh, die heb ik al een keer gedraaid. Maar goed, doen we het nog een keer. En nu eerst de Little River Band. Zometeen van de Beatles, I'm a Loser. En dit is van de Little River Band, The Lonesome Loser. Veel plezier ermee.
0: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De tijd dringt voor de Nederlandse reddingswerkers die afgelopen nacht zijn aangekomen in Venezuela. De 64 leden van het USAR-team zoeken met 8 speurhonden naar slachtoffers van de aardbeving van donderdag. De eerste 72 uur zijn cruciaal. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar tienduizenden mensen worden vermist. In de 4 provincies waar nu nog code rood geldt vanwege de hitte, geldt vanaf 8 uur vanavond ook code oranje voor zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Er kunnen zware buien vallen met grote hagelstenen, windstoten en veel regen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Tientallen mensen moesten vannacht in Assen even een camping af omdat er iets was ontploft. Volgens RTV Drenthe raakte een man daarbij gewond. Er is explosief materiaal gevonden, maar wat precies is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft het meegenomen. Er is nog niemand aangehouden. En JA21-leider Joost Eertmans wil dat het kabinet voor steun moet kiezen tussen zijn partij of pro. Met allebei samenwerken gaat niet, want daarin verschillen we te veel, zei hij op het partijcongres in Ede. Volgens Eertmans kiest het kabinet nu voor het ritme van de snolle bollekes, van links naar rechts. Dan het weer van Weer Online. Het is opnieuw warm met 30 graden langs de kust tot 36 in het zuiden, met een mix van wolken, zon en een bui. Later vanavond in het oosten en zuidoosten dus veel regen in korte tijd, met hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP nieuws.
2: Welkom! Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool!
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En hier rechts.
0: Car Classics.
5: Ik rij met je mee.
0: Album Alphabet.

0: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nooit geweten heb dat Brian Eno dit album geproduceerd heeft. In ieder geval was hij een van de vele producers die zijn bijdrage heeft geleverd aan dit album van Coldplay, Viva La Vida or Death and All His Friends. Ik hoor het er vooral niet aan af, omdat ik dit eigenlijk nog best wel commercieel vind klinken.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: Niet dat dat erg is trouwens hoor, dat het commercieel klinkt allemaal helemaal niet. Het werd ook een megahit over de hele wereld, dit Viva La Vida. Hartelijk welkom, terwijl de meeste bussen nu wel van het dak zijn gevallen of nog gaan vallen, is dit Car Classics. We rijden vol gas met de ramen open en de airco, ja die kun je ook aanzetten, dan kunnen de ramen weer dicht eigenlijk. Maar dat zal in ieder geval een boel koelte opleveren denk ik. Aan de muziek zal het zeker niet liggen, ook al klinkt de muziek hier en daar misschien wel wat oververhit. Zeker de wat hardere platen die er ook wel in voorkomen vandaag. Maar we gaan in ieder geval door met onze reis langs de mooiste albums uit zeg maar 70 jaar popmuziek. En zometeen een track van het album Tattoo van Rory Gallagher, daar hebben we al meer van gedraaid. Maar eerst de man die zowel heeft samengewerkt met de Rolling Stones als met de Beatles. Dat is namelijk toetsenist Billy Preston en in 1969 maakte hij een fantastisch album That's the Way God Planned It. En vooral dat titelnummer is meer dan de moeite waard.
2: Car Classics.

Zulwerk album, Tattooed Lady, heet het openingsnummer van die plaat van Rory Gallagher, vierde plaat. En het is wel duidelijk dat Rory Gallagher ook wel wat had met het circusleven. Volgens mij heeft hij ook wel vroeger daar een nauw mee te maken gehad. En daar is het nummer ook wel een beetje op gebaseerd eigenlijk. He? Mooi nummer, maar dat geldt voor het hele album van Rory Gallagher. Nou, we houden het nog even hard en nog even stevig. Kan misschien wat vermoeiend zijn als het warm is, maar dit vind ik wel een fantastisch nummer van het album van Van Halen uit 1978. En Talking About Love, zeker geen liefdesnummer. Nog eens de zanger van Van Halen. Wel een beetje bedoeld als parodie op de punk, echt waar.

0: Ja, ik hoor je denken. Zo'n parodie op de punk. Nou, zo had Van Halen dat wel een beetje bedoeld, de gitarist zelf. En die had het nummer geschreven. Het nummer dat bestaat had maar een paar akkoorden. Eén of twee akkoorden. En hij had iets van, ja, eigenlijk is het helemaal niks dit. Maar goed, hij had het nou helemaal geschreven. En hij heeft het toen wel de band laten horen. En de bandleden hadden zoiets van, nou, dit heeft potentie. Hier moeten we wat van maken. En zodoende is daar een tekst op geschreven. En zo ontstond Ain't Talking About Love. Die tekst is trouwens geschreven door Sammy Hager. Ja, de zanger van de band inderdaad. Nou, je bent bij Car Classics. Leuk dat je erbij bent. En ik moet trouwens nog een paar nieuwe mensen erbij gaan verwelkomen. Want Radio Bergijk zendt deze show tegenwoordig ook uit op radio. Via internet. Dus iedereen die via Radio Bergijk kennis maakt met... via Radio Bergijk kennis maakt met Car Classics. Hartelijk welkom. Geldt ook voor Retro Flashback. Dat is een radiozender die dit programma ook al een paar weken uitzendt. Dat geldt ook voor Radio Oldies Music. Zina Classics. Wink Radio. Free Music Radio. Radio Koevoorde. En Visual FM is er ook nog steeds met Serious Internet Radio. Goed, al die andere zenders, ja, het zijn er een heleboel. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar worden er steeds meer. En op zich is het natuurlijk hartstikke leuk. En ja, het albumalfabet bevindt zich al in de start, maar ik kan je nu alvast verklappen dat als wij de laatste plaat hebben gedraaid bij de Z, dat Car Classics nog gewoon doorgaat. Dus het programma gaat nog wel eventjes door. Als het aan mij ligt tenminste. Goed, dan ga ik nog eventjes een plaat draaien die is opgenomen in Las Vegas. Een album van Elvis Presley. Het album, dat heet That's The Way It Is, kwam uit in 1970. En ja, daar staan echt een paar geweldige nummers op natuurlijk. Hè. Ja, ik weet niet wat dat natuurlijk is, maar in ieder geval een live versie van I Just Can't Help Believing. Dat werd opgenomen in Las Vegas. En ik weet niet of je die film wel eens gezien hebt van Elvis Presley, die biopic van hem. En dan zie je eigenlijk ook wel in die biopic dat hij helemaal niet zo gelukkig was in Las Vegas toen hij al die shows deed. Hij wilde graag ook wel af en toe rock'n'rollen, maar Colin Parker die hield dat tegen. Nou, mocht je het verhaal niet kennen, bekijk de film. Heel veel dingen die ik niet wist over Elvis zijn me toen ook duidelijk geworden in ieder geval.
1: Rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Beste nummer van Toulouse Street, maar wel een lekker nummer van de Doobie Brothers. Cut and Mouth, niet zo heel erg bekend, maar fijn om nog een keer te horen. En daarvoor van That's the Way It Is, Elvis Presley. En de Las Vegas versie van I Just Can't Help Believing. Blijft een mooi nummer. Goed, ik heb hem er weer bij liggen hoor, het album top 100 lijstje.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleveren in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En je krijgt van mij de eerste presenteringen deze week. En dat zijn er niet zo heel erg veel, maar wel een aantal. Op nummer 31, Angine de Poitrine, Volume 2. En dan gaan we nog even heel wat hoger in de lijst. We komen de hele tijd geen nieuwe binnenkomers tegen. Wel een boel stijgers en dalers. Er zijn ook nog wel een paar re-entries. Maar voor de eerste nieuwe binnenkomen komen we in de top 3 terecht. Michael Jackson, Thriller. Die is blijven staan op de derde plek trouwens van de Album Top 100. Nieuw op nummer 2, K3 Originals, de Rebony Live. En ook nieuw op 1, Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Kan zijn dat ik daar volgende week nog even op terugkom. Ik wil graag vandaag wat draaien van de nummer 1 van vorige week. Die is wel behoorlijk aan het zakken trouwens. Dat is namelijk dat album Dinner Party dat vorige week op 1 stond van Niall Horan. Er staan een boel leuke nummers op hoor. Ik heb er een paar nummers van beluisterd. En zeker wel de moeite waard om eens te streamen. Of misschien zelfs wel aan te schaffen. Boys Are Fun vind ik persoonlijk een van de leukste nummers van Niall Horan. Niall Horan van Dinner Party.
1: Dit is de Album Top 100.

ook dit jaar geschreven kunnen zijn, dit nummer van Paul Simon. Maar het komt op 1973. Hij maakte dit vlak nadat Nixon was herkozen of gekozen. Prachtig nummer in ieder geval, gebaseerd op datzelfde nummer dat ook Johann Sebastian Bach heeft gebruikt voor zijn Matthäus Passion. O Haupt vol bloed und Wunden, dat is het origineel. Wat verschrikkelijk Duits trouwens, wat er uit mijn mond komt op dit moment. Maar in ieder geval, het is een fantastisch nummer, het American Tune. There Goes Raymond Simon heet het album waar je dit nummer kan opvinden. Staat bij de T in het albumalfabet dus. Goed, dan een wat steviger nummer, op zijn zachtst gezegd. Ten heet de plaat van Pearl Jam, debuutalbum. En nou ja, Alive ken je. Black, dat staat regelmatig bovenaan in allerlei lijsten. Zoals de top 1000 alle tijden of de top 3000 alle tijden. En ook nog wel een aantal andere lijsten. Dit nummer hoor je niet zo vaak. Dit is wel het eerste nummer wat je hoort als je dat album opzet, Tem. Het openingsnummer. En ik moet zeggen dat ik dit echt een waanzinnig goed nummer vind. Ook is het wel wat ruig hoor, maar dat geeft niet. Dus af en toe moet dat kunnen. Hè? Doe je haar met de gitaar. Je zei dat ook alweer. Evers, hè? Ja, Evers. Het nummer wat je van dat album hoort heet Once. Dit is

Je zou die zorgen bijna niet herkennen, maar dat was de zorgen van Stretch. Why Did You Do It? Dat is die groep, weet je wel. En Elmer Gantry leende zijn stem ook uit aan The Alan Parsons Project. Dat deed hij al meerdere keren. Ook op The Turn van Franny Cart. Dit was toen het openingsnummer van dat album. En trouwens nog steeds, want als je die plaat nu opzet, dan begint het gewoon met dit nummer. En het zet gelijk de toon eigenlijk. Ook gelijk het thema over gokken wordt in dit nummer gelijk aangeraakt. Dus je weet dat het over gokken gaat en dat het, nou ja, niet zo... Hoe zou ik het zeggen? Nou, dat er soms rare dingen kunnen gebeuren. Als je al je geld verspilt. Maar dat is wel waar het album over gaat. En ik moet zeggen, ik vind het een fijne album nog altijd. Van The Alan Parsons Project. Bij de T staan twee albums van dit gezelschap. Tales of Mystery en Imagination. Daar moet ik ook nog een paar nummers van draaien. Maar van deze plaat ook absoluut. Nou ja, Games People Play hebben we al gehad. En nu dus ook het openingsnummer. Titelnummer komt nog wel een keer voorbij in de singleversie. En er zullen nog wel wat meer nummers gedraaid worden van deze plaat. Dan weet je dat. Goed, dan gaan we naar een plaat. Een nummer eigenlijk dat ik al eerder heb gedraaid. En een andere uitvoering dan die je zo meteen gaat horen. De Nitty Gritty Dirt Band. Ze hebben ook nog een aantal jaren later een plaat uitgebracht. Met allemaal interviews. En ook live opnamen opgenomen in een radiostudio. En die versie van Mr. Bojangles heb ik al een paar weken geleden gedraaid. Maar oorspronkelijk staat deze versie op Uncle Charlie and His Dog Teddy. Een album dat de Nitty Gritty Dirt Band uitbracht in 1970.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

thank you for sending me an angel. Talking Heads. Staat ook in het boek. 1001 albums die je gehoord moet hebben. Voordat je doodgaat. Take to the River staat hier ook op deze plaat. Dat was de single van het album. Nou hebben we nog te maken met het WK voetbal, maar binnenkort begint de Tour de France. En zo heet ook dit album van Frans Halsema, waar zondagmiddag buiten Velbert op staat. Een van zijn mooiste nummers, vind ik persoonlijk. Het weer.

vlakbij Schiphol. Zal de Bijlmer wel zijn, hè? Of is dat niet Buitenveldert? Nou, zo goed ken ik Amsterdam niet. Zondagmiddag Buitenveldert Frans Halsema van zijn plaat Tour de France. Zijn debuutalbum uit 1969. Ik heb er nog eentje voor je. Ik kan hem niet normaal draaien. Maar het is zeker de moeite waard om Salt nog te gaan checken op de streamingdiensten. In 2020 kwam er een plaat zonder titel uit. Untitled. Daarom staat hij ook bij de U. Opal Rice genoemd. En daarvan

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Op Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is de bliksem ingeslagen op het hoofdpodium. Volgens een regionale krant raakten mensen in paniek en renden ze naar het strand. Er kwam rook achter het podium vandaan na de klap en het geluid deed het niet meer. Het eerste optreden van de dag begint nu wat later. Bij de zware aardbevingen in Venezuela eergisteren zijn ook buitenlanders om het leven gekomen, maar er zijn nog geen berichten dat er ook Nederlanders bij zitten. De meeste kwamen uit Portugal, dat 28 doden meldt. Spanje lijkt ook zwaar getroffen, dat heeft 5 doden en naar 85 mensen wordt nog gezocht. In China vloog gisteren een vliegtuigje tegen een wolkenkrabber in Peking en nu is bevestigd dat daarbij 1 dode viel. Het is de piloot van het vliegtuigje die alleen in het toestel zat. 13 mensen raakten gewond, waarschijnlijk op de grond. Delen van het vliegtuigje vielen namelijk naar beneden. Een werk aan de winkel voor Max Verstappen, die straks aan de kwalificatie begint voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij kwam tijdens de laatste training niet verder dan een teleurstellende 6e tijd. George Russell was de snelste. Max had waarschijnlijk op meer gerekend, want zijn auto heeft een update gekregen. Het weer van Weer Online? Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.
5: Jeroen.
6: Ik ben daar niks van.
5: Drocht.

0: gevonden van Daryl Hall en John Oates. En dat vind je terug op het album Voices. Het is wel grappig, want ik krijg regelmatig mail van Willy. En Willy die maakte ook al attent op deze plaat van Hall & Oates. Hij voegde nog wel een ander nummer aan van die plaat. Nou, dat ga ik waarschijnlijk nog wat draaien hoor in de komende weken, Willy. Dus dat komt ongelooflijk goed. Zeker. Maar ik vond het wel een lekkere opener eigenlijk, dit liedje van Hall & Oates. Because Your Kiss Is On My List. Welkom bij het albumalfabet.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
2: V.
0: En daar staat ook deze plaat op van Till Tuesday. Niet zo'n bekend album, maar alleen de single vind ik al zo goed dat het album ook best wel gewoon in het albumalfabet past. Ken je dit nog? Voices Carry. Zo heet dus ook het album en ook de single van die plaat.

was wel een man die heel erg hecht was aan zijn vrijheid. Lou Reed. En dat is op zich natuurlijk wel lekker, hè? Dat je gewoon kunt doen wat je wil doen. Hè? Dat soort zaken. Het staat op het album Transformer. En we horen hier op gitaar Mick Ronson, de man die het album produceerde. Samen met David Bowie, die je trouwens ook, als je goed luistert, in het achtergrondkoor hoort. Fijn nummer dit van Transformer. Niet het bekendste nummer, maar de bekendste nummers die ga ik zeker nog wel draaien. Zoals Perfect Day en Walk on the Wild Side natuurlijk.

0: ZZ Top in de jaren 70 klinkt toch heel anders dan ZZ Top in de jaren 80, hoor. He? Ik vind het wel goed. Tres Andere heet het album dat van ZZ Top uitkwam in 1973. En die plaat die is de moeite waard. Dat is echt wel een fijne plaat van ze. Beer Drinkers en Hellraisers is niet eens het beste nummer van die plaat. Maar dit is al lekker. Maar er staan ook prachtige bluesnummers op en zo. Dus je moet die plaat maar een keertje beluisteren. Het is meer dan hard rock. Alleen, het is eigenlijk niet eens echt hard rock. Maar in ieder geval wel heel goed. Dus een etiketje erop plakken heeft wat mij betreft sowieso nooit zin.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: De LP-lijst. Dus even kijken wat daar allemaal gebeurt. Of er nog nieuwe binnenkomers zijn in de Vinyl 33. The Naked Truth van Golden Earring is in ieder geval de eerste plaat die voor het eerst in die lijst voorkomt. Staat op 30. De plaat is natuurlijk al wat ouder, want die komt uit de jaren 90. 1997 om precies te zijn. Maar ja, hij staat sinds kort ook op vinyl. Of is binnenkort ook op vinyl te vinden, dus vandaar. Dan gaan we even verder kijken in de hitparade, de Vinyl 33, of er nog meer nieuwe binnenkomers zijn. Een plaat die we ook al tegenkwamen in de album top 100 is die van Angine de Poitrine, volume 2. En ik zie dat er nog een plaat staat op nummer 5 van ook diezelfde Angine de Poitrine. En dat zal dan maar volume 1 zijn. Dus op 6 Angine de Poitrine volume 2 en volume 1 op nummer 5 nieuw. Ook nieuw op... Nee, dat is niet waar. Die is zeker niet nieuw. Die staat er al 89 weken in. En van 4 naar 3 gestegen Michael Jackson met het album Thriller. En nummer 2 die is wel nieuw. K3 met K3 Originals, de Reveny Live. En ook nieuw in de Vinyl 33 op nummer 1. Olivia Rodrigo met haar nieuwe plaat. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nou, daar kom ik volgende week nog zeker op terug. Lijkt me hartstikke leuk om daar eens wat van te gaan draaien. Maar ik heb de plaat nu nog niet in mijn bezit. Tuurlijk, ik had ook kunnen streamen, maar dat ga ik niet doen. Ik ga even de Vinyl 33 combineren met het albumalfabet. Want ik zei het al eerder, Thriller van Michael Jackson staat nu op nummer 3 van die lijst. Maar natuurlijk staat die plaat ook in het albumalfabet, in onze albumlijst. Dus is het een mooie gelegenheid om nog een keertje wat van Thriller te draaien. En de eerste single van dat album, dat duet met Paul McCartney, dat hebben we nog niet gehad. Het grappige is dat Michael Jackson dit zelf schreef. En eigenlijk een soort van speelse manier wilde aan te horen, waarop twee mannen met één vrouw omgaan. En dan krijg je dit soort verhalen.
1: Car Classics.

Ik vind het een mooi nummer dit van Aerosmith. Hier in Nederland is het niet zo heel erg bekend hoor. Maar in Amerika schijnt het er niet geweest te zijn. Dit nummer schijnt daar een single geweest te zijn. Misschien in Nederland ook wel. Alleen hebben wij dat nooit gemerkt. Sweet Emotion staat op Toys in the Attic uit 1975. En er staan meer mooie nummers op. We hebben het bekendste nummer Walk This Way al gedraaid. Een aantal weken geleden. Maar ook het openingsnummer bijvoorbeeld is de moeite waard. Ga ik zeker er nog wel een keer bij pakken. Dit staat op Turn, Turn, Turn van The Birds. En dat vind ik een van de leukste nummers van het album. Een van de twee leuke. It Won't Be Wrong heet het liedje. En dat klopt. Niet verkeerd dus.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

Een aantal jaar geleden zijn we ooit een keer begonnen met het gewone Car Classics alfabet. En nou ja, dat kun je allemaal terugvinden op Mistcloud en op heerdis.at. Al die afleveringen. En deze staat er ook in. En dit is dan zo'n plaat die bijvoorbeeld in het luisteraarsalfabet is gezet. Als ik het zo mag formuleren. Want er is ook een fase geweest dat ik jou heb gevraagd van welk nummer moet sowieso in het Car Classics alfabet. En Felix was het. Felix Stangeldoor uit Arnhem. Die zei, joh, je moet dit nummer er echt in stoppen. Sowieso een fantastisch album. Nou, het hele album staat in het albumalfabet van Goldfrapp. Goldfrapp, dat is de achternaam van de zangeres van dit duo, Alison Goldfrapp. Dan heb je ook nog toetsenist Will Gregory, maar ik vind het wonderschoon. En het hele album is behoorlijk ingetogen, heel sfeervol. Wel een beetje herfstachtig, maar goed, dat kan verkoeling brengen in deze warme dagen. Ja, het kan natuurlijk wel zo zijn dat als jij nu zit te luisteren naar dit programma, je denkt, nou, ik weet niet waar je het over hebt, maar het is hier ijskoud. Het kan, hè? Ja. Maar goed, op het moment van opname is het hartstikke heet en de bussen vallen hier letterlijk van het dak, dus... Maar dan is dit heel verkoelend en sowieso een prachtig album. Het is heel anders dan de plaat die ze daarvoor hebben uitgebracht. Dat was meer een soort synthpop en glamrock-achtige plaat. Kan je nagaan, zeker. Dat was het tweede album. En op de eerste plaat was het ook weer allemaal vrij rustig, maar ook prachtig. In ieder geval een aanrader om te gaan streamen en ook om aan te schaffen wat mij betreft. Tales of Us heet het album van Goldfrapp. Staat dus bij de letter T. Nou, de V, daar hebben we ook nog een aantal albums bij natuurlijk. Daar zijn we ook al mee begonnen, hè, een aantal weken geleden. Maar ook bij de U heb ik nog een aantal platen staan. En ook Unfold van Chef Special heeft de lijst gehaald. En het bekendste nummer wat daarop staat is Kaleidoscope. Dit is Chef Special in Car Classics. Look at

geïnspireerd op die moordzaak van die Japanse student die in 1981 zijn Nederlandse medestudent René Hartenveld vermoordde en ook nog ophad. Ja, dat kan. Welke manier om bewijsmateriaal te laten verdwijnen natuurlijk. Je eet het gewoon op, ja. Bijzonder nummer, de Too Much Blood. Afkomstig van het album Undercover van de Rolling Stones. Ik heb het al eens eerder verteld dat het nog wel eens hoog opliep. Die spanning tussen Mick Jagger en Keith Richards. Keith Richards wilde liever het wat oudere geluid van de Rolling Stones. En Mick Jagger wilde experimenteren. En dit is toch eigenlijk wel nog meer een discoplaat. Meer geïnspireerd nog op de dance dan Miss You destijds. Wat natuurlijk ook wel disco-invloeden heeft. Maar dat, ja, dit vind ik al veel meer die kant uitgaan eigenlijk. Terwijl Miss You vind ik dan een nummer dat toch echt wel een Rolling Stones nummer is. En hier hoor je dan blazers. Dat is niet zo Rolling Stones-achtig, maar ik persoonlijk vind het een erg fijn nummer van Undercover. Het album vind ik moi. Er staan een paar goede dingen op en daar is dit dan één nummer van. Urban of Fire. In 1975 waren ze nog niet zo bekend in Nederland, maar dit is dan toch wel een nummer dat niet mag ontbreken. Dat geldt voor het hele album. That's the Way of the World, zo heet ook het album. Net zoals dit nummer. Earth, Wind and Fire.

Oh, mooi. Dus ik vind het mooi. That's the Way of the World, titelnummer van het album dat Urban Fire uitbracht in 1975. En het betekende in Amerika hun definitieve doorbraak. Daar heeft het album ook nog een aantal weken op nummer 1 gestaan van de albumcharts. Al daar de top 200. Ja, het is nog best vroeg, maar ik start er nu al in. Het laatste nummer. Ik had eigenlijk nog een nummer van Urban Solitude door de draai van Anouk. Cry, op verzoek van Willy. Maar die bewaar ik dat volgende week. Heb je zelf nog suggesties, ideeën en dat soort zaken? Stuur even een mail naar jeroen.draaitcarclassics@gmail.com. Je mail is van harte welkom. Sluit ik af met Firelin. Staat op To The Hilt van de Golden Earring. Het slotstuk van het album. Een lekker lang nummer. Begint lekker zoals we het gewend zijn van de Earring. En dat, je hoort vanzelf wel hoe het eindigt. Ik kan het bijna helemaal draaien. Luister maar. Tot volgende week. Voor een nieuwe Car Classics.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Franse media melden dat de hittegolf in Frankrijk veel mensenlevens kost. Alleen al in Parijs zijn de afgelopen 24 uur meer dan 100 mensen overleden door het extreme weer. Het is bijna niet uit te houden in Parijs. Ook nu weer is het boven de 35 graden en dat is de 10e dag op rij. En het einde is nog niet in zicht. Noodweer bij Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland vanmorgen. Er trok regen, hagel en onweer over het festival. Vlak voor het eerste optreden sloeg ook de bliksem nog in op het hoofdpodium. Er was schade, maar alles doet het nu weer. Het optreden van de bankzitters begon bijna 3 kwartier later. Van over de hele wereld zijn reddingsteams naar Venezuela gekomen om te zoeken naar mensen onder het puin na de zware aardbevingen eergisteren. Er zijn al meer dan 1600 mensen ingevlogen. Volgens de overheid komen er nog meer reddingsteams naar Venezuela en wordt dat aantal nog meer dan verdubbeld. Nederland heeft ook hulp gestuurd. En in Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van Vespa, de iconische scooter die het straatbeeld bepaalt in Italië. Er zijn allerlei activiteiten, waaronder een tocht door de stad langs het Colosseum. De eerste Vespa rolde in 1946 van de band en werd een groot succes. Er zijn er bijna 20 miljoen van verkocht. Het weer van Weer Online? Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters.

Chair. Natuurlijk Tears for Fears aan de kop van de 248ste Weekend Eclectica. Ik heb er deze inbegrepen nog 6 te gaan, mensen. En dan gaan we wat anders doen. Natuurlijk eerst het album Top 1033 afwerken en dan nieuwe avonturen. Ik zit nog een beetje te broeden.

Maar ja, zijn liedjes waren af en toe wel lekker zoals deze. Je hoorde Rick James, nu in Engeland in juni 85 met Glow. De aftrap van de interactieve items van deze weekend, Eclectica. Een beetje anders dan anders. De nummer 1 hits van juni 78, dat was niet veel soeps, dus dat heb ik maar laten zitten. En die Gimbo, die Amber. In plaats daarvan mocht het weekend Eclectica Panel 2 albums uitkiezen uit het imposante rijtje van albumreleases van juni 1978. Daarover later meer. In 1985 was het wel, zoals het hoort, keurig geordend. Genoeg fijne albumreleases en ook meer dan genoeg nummer 1 hits die best wel redelijk waren. Dus daar krijg je straks gewoon de top 3 van. De aftrap natuurlijk met de albumreleases van 41 jaar terug. De eervolle vermeldingen krijg je eerst. En dat waren er 6 voor Boys and Girls van Bryan Ferry. Voor The Dream of the Blue Turtles van Sting, die wel heel erg weinig stemmen kreeg. Dat viel op. R.E.M., Fables of the Reconstruction redden niet. En dat geldt ook voor Nick Cave en The Bad Seeds met The Firstborn is Dead. Had ik ook nog in de aanbieding Little Creatures van Talking Heads redden niet. En dat geldt ook voor Misplaced Childhood van Marillion. 1 kop- en schouders album. En dat is misschien ook wel mijn persoonlijke favoriet uit het rijtje. Prefab Sprout, het album Steve McQueen.

0: Ze waren een jaartje of drie buiten beeld geweest, Quiz. Maar nu weer terug met een nieuw album. En als eerste vooral deze heerlijke single. Met op piano Jules Holland hoorde je Last Time Forever.
1: This is Ice. Geen playlist, maar

aan boord, gitarist Johnny Mecklow. En die had hier voor mij altijd Images meegespeeld. En zou hierna in de band Texas terechtkomen. Dus best een mooie muzikale carrière. Hier was hij nog.

Nederlands kampioen geworden of zo. Die zal het zeggen. Andere Engelse nummer 1 redt het ook niet. Frankie door Sister Sledge. En dat geldt ook voor de nummer 1 van zowel Engeland als Nederland. Paul Hardcastle, toen dus wel beroemd, nu wat minder. Geliefd ook vooral. 19 natuurlijk.

0: Amerikaanse studio van Phil Collins. Hadden we zelf drie over. En de eerste daarvan, die stond toen 2 weken bovenaan in Amerika. Het gaat om een liedje van Bryan Adams. Heaven staat bij ons op
1: nummer 3.

Nick Gilder. Volledig aan Nederland voorbij gegaan. Maar dat geldt niet voor Amerika. Voor deze in Londen geboren Canadees. Lekker ingewikkeld. Hot Child in the City. Uiteindelijk bovenaan de Billboard Hot 100. We gaan naar de albumreleases van 48 jaar terug. En daar mochten er twee uitgekozen worden. Omdat geen top 3 van nummer 1 is. En het was allemaal nek aan nek hoor. Maar ik ga de afvallers snel noemen. Dire Straits debuutalbum redde het niet. Hans World Revolution van Steel Pulse redde het niet. En ook het live album Live and Dangerous van Thin Lizzy niet. Had ik ook nog Some Girls van The Rolling Stones die viel af. Net zoals The War of the Worlds van Jeff Wayne. Eén van de winnaars. Darkness on the Edge of Town van Bruce.

Het is de tweede single van Tom Petty en de Heartbreakers, die nu binnenkomt in de Billboard Hot 100 in de zomer van 1978. I Need To Know heet het liedje. En dan nu een man die begon als hulpje, maar wel heel belangrijk bij Linda Ronstadt, maar nu solo ook wat ging proberen. Never Let Us Slip Away is

zingt onder andere het live in de Fastlane. En dat deed hij in dit liedje Life's Been Good. Hij begon natuurlijk in de band James Gang, maar kwam in de jaren 70 terecht bij de band Eagles, waar hij in 78 ook nog lid van uitmaakte, overigens. Nu een nieuw bandje uit Boston, het debuutsingeltje van The Cars, Just What I Needed.

Juni 1978, de Cars dus. Just what I needed. Je hebt nog iets van me te goed. Wat al Darkness on the Edge of Town was. Album dat het redde bij de albumreleases van juni 78. Bruce Springsteen. En dit is de andere. De tweede van Peter Gabriel. Tot uw wissel, Mother of Violence.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er is een landelijke storing bij Rijkswaterstaat dat het verkeer regelt op onze snelwegen. Dat gaat nu een stuk moeilijker, want op meerdere plekken doen de camera's het niet meer. Daardoor is het ook niet mogelijk om een rijbaan af te sluiten met een rood kruis bij een pechgeval. Er zijn ook problemen bij tunnels en bruggen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela is na aankomst meteen begonnen met zoeken naar mensen onder het puin na de aardbevingen eergisteren. Het basiskamp is tussen de ingestorte gebouwen van een zwaar getroffen kustplaats. Vanuit daar wordt gekeken waar de kans het grootst is om mensen te vinden. Op een vliegveld in Thailand is een man opgepakt die verdacht wordt van moord. Het slachtoffer is een meisje van 17. Hij zou haar lichaam daarna in een koffer hebben gedaan en gedumpt hebben bij een spoorbaan niet ver van zijn hotel. De man stond op het punt om op het vliegtuig te stappen en naar het buitenland te vluchten. En Australische kinderen van onder de 16 mogen niet meer op Snapchat en Instagram, maar daar is nog weinig van te merken. Daarom neemt de regering extra maatregelen met een verdubbeling van de boete voor techbedrijven die het verbod structureel omzeilen. Het bedrag kan oplopen tot zo'n 60 miljoen euro. Het weer van Weer Online? Er zijn grote verschillen. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met ook hagel en onweer. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
7: ...1985.

En ook hier nog maar een keertje die typische ethische ontwikkeling. Het werd poppier en poppier. Maar deze ging er ook alweer mee door. So in Love was het van OMG. Nu.

De mooiste albumrelease van juni 1985. Volgens het Weekend Eclectica Panel. Nou ja, de meesten vonden dat. En ik kon het er alleen maar heel erg mee eens zijn. Riff-Raff Sprout, Steve McQueen, Barney. Volgend uur natuurlijk nog een derde trackie. Nu nog meer in de zomerse stand. De nieuwe van Chris Rea.

0: ondertussen midden jaren 80 ook wel een beetje een andere sound. Dit was de single van toen, het liedje heet The Cannonball. En daarvoor Josephine, Chris Ria natuurlijk.
1: Ice Radio 1985.

0: 80 in juni om precies te zijn. Uit Duitsland Propaganda met Jewel Eye to Eye. De top 3 van de nummer 1 hits van 41 jaar terug. We hadden op 3 Bryan Adams en 1 stekkie hoger. Nederland had hem toen op nummer 1. Simple Minds.
1: Nummer 2.

voortgekomen uit Joy Division, dit bandje, New Order. Met een liedje dat in Nederland het nooit verder schopte dan tot de tipperaden. En dat zonder, want hij is hartstikke leuk, toch? Die Chater Perfect Kiss. Tot zover Nederland, juni 85. We gaan naar Engeland toe, 7 jaar eerder.

jaar geleden. We zitten in juni 1978. En ik ga er 1, 2, 3, 4, 5 van draaien. Want ik heb niet zoveel tijd deze keer. Eerst AC/DC, nu de Motors en Airport.

The Man With The Child In His Eyes is een uur binnenkomer in juni 1978 in de Engelse charts. Ook nog steeds volop actief in 78, ook nu nog trouwens. Paul McCartney hier.

0: van de vele singles van het album Out of the Blue was een Engels hitje. In juni 78 kwam hij binnen, Wild West Hero, The Electric Light Orchestra. Ik heb er nog eentje voor je en die komt natuurlijk van die andere albumrelease van juni 78. De tweede van Peter Gabriel, tot aan de uurwissel, de openingstrek On The Air.
1: Je luistert naar Weekend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn twee auto's op elkaar gebotst. Vijf mensen raakten gewond, één zat bekneld en is eruit gehaald. De hulpverlening kwam meteen op gang, waarbij ook twee traumahelikopters werden ingezet. Een van de auto's eindigde na het ongeluk in een droge sloot. Succes voor reddingswerkers in Venezuela. Dat werd getroffen door twee aardbevingen. Ze hebben een pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. Het kind had er 32 uur gelegen. De moeder werd ook gered. De vondst is een opsteker voor alle reddingswerkers. Het heeft dus nog steeds zin om verder te zoeken. Op sommige snelwegen doen de matrixborden het niet meer. Dat betekent dat de rode kruisen niet aan kunnen worden gezet en het aangeven van een aangepaste maximumsnelheid lukt ook niet. De problemen komen door werkzaamheden. Er werd een belangrijke kabel geraakt. Rijkswaterstaat verwacht dat alles het snel weer doet. En een zeldzaam foutje van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij ging in zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten tot het gaatje, maar het was net iets te veel. Hij eindigde in de grindbak. Max kwam daardoor niet verder dan de vijfde plaats. George Russell start morgen bij de race van plek 1. Het weer van Weer Online? In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met hagel en onweer. Het koelt dan af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters.

de kandidaten bij de albumreleases van juni 1985, maar kreeg verdacht weinig steun. Was ik een beetje verbaasd over. Door het Weekend Eclectica Panel werd dus een ander album gekozen en daar krijg je ze ook nog wat van. We zitten in Amerika, de Billboard Hot 100. En nu binnenkomen ze in juni 85 naar Sting, Cock Robin nu.

Los Angeles kwamen ze, Cocks Robin. Met één Amerikaans hitje. En dat is een nieuwe binnenkomer in juni 1985. Liedje dat heet When Your Heart Is Weak. En vanaf volgend jaar gaan ze in Nederland dan hits scoren. Waaronder de nummer 1 hit, The Promise You Made.

Toch wel het beste werkje dat de band ooit heeft afgeleverd. Deze uit 85. Steve McQueen. Al komt er over een jaartje of vijf ook nog een andere hele fijne. Jordan, The Comeback Is That. Moet je ook echt een

Toch een soort van comeback van Aretha Franklin in 1985. Ze draaide het tenslotte al eventjes mee. Dit was een fijne nieuwe binnenkomer in de States in juni 85. Freeway of Love.

0: goed dat de laatste Amerikaanse top 10 hit voor Pat Benatar. Invincible vind ik een hele leuke nieuwe binnenkomer, 41 jaar geleden. En het hoort ook nog eens bij een film die we denk ik wel vergeten zijn. The Legend of Billie Jean. Op naar de ontknoping van de nummer 1 hitlijst van 41 jaar geleden. We hadden al eventjes speakers, Heaven van Bryan Adams. En ook al Don't You Forget About Me van Simple Minds. Maar de bovenste beste, toen 2 weken bovenaan in Amerika. Die is van Tears for Fears.
1: Nummer 1.

0: Ik zal nog maar een keertje eerlijk toegeven. Bij heel veel muziek van de jaren 80 heb ik toch wat van, ik heb het voor het wel gehoord. Maar deze is echt onverslijpbaar. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tot zover Amerika, juni 1985. Het laatste blokje komt eraan. En zoals altijd landen we weer in Nederland.
1: 1978.

band uit Amerika, Modder's Finest, die vooral in Nederland heel erg populair was. Ook in de kroeg waar ik altijd kwam. Ik ben 17 mensen, dus...

Lied geschreven door de broeders Gibb. En in deze versie kwam hij terug in de film Saturday Night Fever. Yvonne Elliman zong het hartstikke leuk nog steeds, If I Can't Have You. Je hebt nog één track te goed van Darkness on the Edge of Town. De afsluitende track van Bruce Springsteen.

0: Pieter Treur, dat veel boodschap aan zullen hebben, maar het is een van mijn favoriete tracks van dit album van Springsteen. Adam Raised a Cane hoorde je. Terug naar de nieuwe binnenkomers in de Veronica Top 40. Eentje daarvan is deze van AC/DC.
1: Wij draaien wat we willen.
2: Alternative Ice Radio 1978.

0: Die hoef ik toch niet af te kondigen, hè?
1: Now for something completely different.
0: Maar deze ga ik wel weer netjes aankondigen. Nog een uur binnenkomen in de Veronica Top 40 van 48 jaar terug. Deze mooie van Billy Joel.

Digital uitgroeit tot zijn tweede hitje in Nederland. Billy Joel met She's Always a Woman to Me. Lekker rustig en dat is ook wel fijn met die hitte. Want ik moet het eerlijk zeggen, het is hier om kapot te gaan in Studio Eclectica. Dus wat dat betreft ben ik blij als het weer een weekje verder is. Want dan is er volgens mij weer een graad of 8 vanaf of zo. Nu de nieuwe single van Status Quo.

En ook daarop gingen in 1978 de vloertjes van de vloer. Jimmy Bohorn was het met Dance Across the Floor. Afsluitende track van dat album uit juni 1978. Het album van Peter Gabriel. Hier

laatste weekend in Kletika nummer 248 kwam van het tweede album van Peter Gabriel, DIY, hoorde je. Nog één liedje te gaan, maar niet voordat ik gezegd heb dat we volgende week weer verder gaan met de album Top 1033. We zitten dan bij de nummer 90 tot en met 81.

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Zeeuwse Terneuzen is een zwaar verkeersongeluk geweest. Twee auto's botsten op elkaar en één daarvan eindigde in een droge sloot. Vijf mensen raakten gewond, van wie één bekneld raakte en bevrijd werd door de brandweer. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het hitterecord in Duitsland is na één dag al gesneuveld. Het oude record was 41,3 graden en vandaag werd het 41,5 graden. De hitte in Duitsland zorgt voor problemen op het spoor en de weg. Zo is op veel wegen het asfalt beschadigd, waardoor het verkeer in de file staat of moet omrijden. Een school in Baarn staat helemaal onder water nadat een brandslang kapot ging, meldt RTV Utrecht. Het probleem werd vanmorgen ontdekt toen er een alarm afging. Als dat niet was gebeurd, was de schade nog veel groter geweest. De school blijft maandag sowieso dicht, maar misschien nog langer. En verdrietig nieuws voor voetballer Cody Gakpo en zijn vrouw. Ze waren in verwachting van hun tweede kind, maar dat is tijdens de zwangerschap overleden, schrijven ze op Instagram. De vrouw van Gakpo is ook in Amerika, waar het Nederlands elftal meedoet aan het WK voetbal. Oranje moet maandagnacht tegen Marokko. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

It's a simple fact of what I had before. Here's just a

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers van de dubbele aardbeving van eergisteren. De teller staat nu op meer dan 1400. Duizenden mensen raakten gewond. Er zijn af en toe ook lichtpuntjes. Vannacht werd een moeder en haar pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. In Almere zijn twee nachten achter elkaar mensen beroofd van hun scooter. Dat gebeurde telkens onder bedreiging van een wapen, een mes en een vuurwapen. De slachtoffers van de eerste beroving waren een jongen en een meisje. En bij de tweede een vrouw op een andere plek in Almere. Ze zijn ook hun persoonlijke spullen kwijt. In Scheveningen is een tram geraakt door de bliksem. Na de inslag deed de tram niks meer en stond hij midden op straat stil, meldt Omroep West. De passagiers raakten niet gewond. Het duurde ruim een uur voor de tram was weggehaald, maar inmiddels rijden de trams in Scheveningen weer zoals het hoort. En Max Verstappen weet niet precies wat er verkeerd is gegaan toen hij crashte in de kwalificatie in Oostenrijk. De auto gleed ineens weg in een bocht, zei hij. De crash gebeurde bij zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten. Maar hij moet nu genoegen nemen met startplek 5 bij de race. George Russell gaat weg van pole. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een bijzondere vondst bij een openluchtzwembad in Best, vlakbij Eindhoven. Boa's zagen een tas van het dure merk Louis Vuitton onbeheerd liggen en namen een kijkje. Ze vonden ruim 5000 euro aan vals geld en een gaspistool, meldt Omroep Brabant. Er zat ook een ID-kaart in van een jongen van 17, die is thuis aangehouden. In Frankrijk vallen steeds meer doden als mensen verkoeling zoeken in het water en verdrinken. De teller staat nu op 74. Het gaat bijvoorbeeld mis in rivieren met een sterke stroming. De overheid waarschuwt om daar niet te gaan zwemmen, maar mensen hebben het zo heet dat ze het advies vaak in de wind slaan. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Magyar had het verbod weer ingetrokken. En de politie was vandaag de beste vriend van de bevolking van Berlijn, die zucht onder de hitte. Bij de Brandenburger Tor en andere plekken werden 2 waterkanonnen ingezet om mensen een beetje af te koelen. In Duitsland worden om de haverklap hitterecords verbroken. Vandaag was het op sommige plekken boven de 41 graden. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

Now approaching midnight.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Venezuela is weer getroffen door een aardbeving. Ongeveer in hetzelfde gebied als afgelopen donderdag, waar kort na elkaar twee aardbevingen waren. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven, maar er liggen waarschijnlijk ook nog veel mensen onder het puin. Buitenlandse reddingsteams zoeken mee. Zwemmer Marit Steenbergen heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbroken. Ze snoepte 300ste af van het oude record dat al bijna 10 jaar oud was. Het record staat nu op 51 seconden en 68 honderdste. Steenbergen is pas de vierde vrouw die onder de 52 seconden zwemt. In België gaat een concert van Katy Perry vanavond niet door omdat er noodweer wordt verwacht. Ze zou optreden op Werchter Boutique, dat is van dezelfde organisatie als Rock Werchter. Perry was de hoofdact en zou het festival afsluiten. Het concert van de Amerikaanse rapper Pitbull ging wel door. En voetballer Cody Gakpo en zijn vriendin zijn hun zoontje tijdens de zwangerschap kwijtgeraakt, maar Cody blijft toch op het WK, dat zegt de KNVB, die er alles aan doet om het stel te steunen. Het verhaal doet denken aan het EK in 2008, toen het kind van Khalid Boularus overleed. Hij besloot toen ook om door te spelen. Het weer van Weer Online? In het hele land geldt code oranje voor zware onweersbuien. Er komen ook pittige regen- en hagelbuien aan met veel neerslag in korte tijd. Het koelt vannacht af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Alternative. Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: you know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, and can we make a song?
1: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de 2e avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.